0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is dinsdagochtend. Goedemorgen, de haan heeft gekraaid en de ochtendshow is begonnen. Dit is Arnoud en die andere stem is Mayoni.
3: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag nog vroeg, dat is meestal hè, met een ochtendshow. Het zou heel gek zijn als we nu zouden zeggen het is al kei laat. Nee, want wij presenteren altijd de ochtendshow. Dus eigenlijk zeggen we dan bijna elke dag samen... Eigenlijk moet het even in koor doen, Arnoud. Samen, oké, 3, 2, 1... Goedemorgen! Nou, nog een keer.
2: Ja, 3, 2, 1... Goedemorgen! Ongeveer, hè? Gelijk.
3: Ja, ongeveer. Ja, precies.
2: Ik kan ook meteen zeggen hartelijk welkom op deze ochtend van een nieuw seizoen. Het is namelijk officieel herfst.
3: Ja, ja, en dat blijft altijd een beetje een discussie van mensen. Van wanneer begint het nou al precies? De een zegt de 21ste, de ander zegt de 22ste. En je hebt altijd van die mensen die zeggen... Nee, dat begint gewoon op de eerste. Die zeggen, we zitten al 3 weken in de herfst. Ja. Nee, gewoon 1 september.
2: Ja, nee, het is officieel vandaag 22 september, het begin van de herfst. Maar we hebben heerlijk weer op komst. Sterker nog, het wordt gewoon weer een beetje zomer. Dat hebben we gisteren ook al kunnen merken, lekker weer. En de hele week gewoon, ja, wel een beetje wisselen, maar gewoon zo rond de 20 graden. Nou, dat is toch prima voor de herfst?
3: Ja, vind ik niet verkeerd. Nee, inderdaad. Maar ja, aan de andere kant, als we te vroeg gaan juichen, heb je kans dat het alsnog omslaat. Hè? We wonen toch in Nederland.
2: Dat is waar. Als ik even kijk naar de rest van de week, hebben we een paar leuke dagen voor de boeg. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we gaan snel beginnen met de leukste liedjes. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met La La Loes.
4: Toet, toet, kijk uit. Hallo. Toet, toet, kijk uit.
5: Ga je mee? Oh, wacht.

0: muziek van Shakira Zoo op Hallo Kids Radio. En Arnoud, we willen iets nieuws laten horen. En volgens mij blijven we nog even in de top 40 muziek.
1: Nieuw!
0: Tenminste, jawel. Ja, kijk, hij is natuurlijk toch ook al inmiddels... Wat is hij? 18, 19? Hoe oud is Samuel Welt eigenlijk? Weet ik niet.
2: 20 is hij nu.
0: Oh, inmiddels al 20. Oh, zo.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
2: Nou, precies, daar gaan we het over hebben. Samuel Welten. En Mayoni is meester van de nieuwe muziek. Maar ik hoorde dit liedje. Ik denk, hé, dat is leuk. Een nieuw liedje van Samuel Welten. Een beetje anders dan zijn grote hit met de Maserati. En hij doet dit samen met Russo, oftewel Rutger van Eck.
0: Ja, ik wist dus nooit. Ik dacht altijd dat het gewoon zijn echte naam was. Russo. Had toch gekund? Ik bedoel.
2: Had gekund, ja. Maar dat is het niet. Nee, Rutger van Eck, dat is een Nederlandse DJ, rapper en YouTuber. En die is natuurlijk bekend van de liedjes die hij maakt voor de bankzitters.
0: Ja, daarom. Dus, maar goed, leuke samenwerking volgens mij. We gaan hem laten horen op de radio. Samuel Welten staat natuurlijk altijd wel een beetje bekend om de feestliedjes die hij maakt. Is dat nu ook weer zo?
2: Nou ja, het klinkt feestelijk. Het gaat ook over een trouwerij. Dat is de clip tenminste. We gaan luisteren. Ik vind het een leuk liedje. Ik hoop jij ook aan de andere kant van de radio. Samuel Welten samen met Russo. En het liedje heet Niet schrikken. Boom!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Help! Help!
2: Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
3: Lukt het niet?
2: Nee! Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
3: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
2: Ja.
3: 1, 2.
2: Wat? Hij is leeg! Baf! Ik ga iemand anders eten.
3: En wat moet ik dan met die klok?
2: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
1: Is hij weg?
3: Ja. Hoezo?
1: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
3: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
1: Nee, geef terug.
3: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut.
1: Oh, nee. Waar is de klok?
4: Gestolen door de reus.
5: Wat is hier aan de hand?
1: De reus heeft de klok gestolen.
4: En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
5: Zei hij dat?
4: Ja.
5: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
1: Afgesproken.
5: Zeg, reus, jij bent toch ontzettend sterk?
3: Amai, zo sterk als een reus.
5: Dan kan jij me helpen.
3: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hogigheid.
5: Nou, mijn kasteel daar ligt zomers namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
3: ja?
5: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
3: Zeker en vast. En wat moet ik doen?
5: Er tegenaan duwen natuurlijk.
3: Ah ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
5: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
3: Amai, dat is een goed idee.
5: Mm-hmm. Nou, kom maar mee.
4: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assenpoester zei.
1: Wat een goed plan van haar.
4: Ja.
5: Ja, goed zo. Iets harder nog. Volgens mij is hij al een heel eind verschoven.
3: Ja.
5: Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
3: Ja, ja, ja.
5: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok.
3: Aha.
5: Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
3: Vooruit, ja.
4: Kom op, duwen.
1: Ja. Oh, zwaar.
5: Bravo. Laten we snel gaan kijken.
3: Ja.
5: Bijna goed, reus. Nog zo'n klein stukje maar.
3: Amai.
5: Of ben je soms moe?
3: Nee, natuurlijk niet.
5: Kom op dan.
3: Ja.
4: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
1: Ja, dat is goed.
4: Dat was een goed plan van Assenpoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
1: Oké.
3: Ja.
5: Stop! Ho maar! Stop! Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
3: Ja. Waar is mijn klok?
5: Geen idee.
3: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè? Dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
5: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
3: Ja, zal ik het terugschuiven?
5: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
3: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
5: Fijn, dankjewel hoor.
3: Ja, ja.
0: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: sprookjesachtige muziek, ja, die hebben we ook. En ook als ze dus niet worden gezongen door de Sprookjesbosbewoners. Want deze dames die wonen daar helemaal niet. Die wonen toch echt in een normaal huis. Dat waren namelijk de dames van Raak.
1: Oh ja, de dames van Raak, zeg. Ja. Oh ja, dat is met... welke liedjes hadden ze ook alweer? Even te denken, hoor.
0: Doe maar.
1: Sprookjesbal.
0: Ja, net hoorde je Mijn Prins. Ja, maar één stap, hyperpiepel raak.
1: Ja, nou, ze hebben ook dat liedje met Sinterklaas.
0: Ja, alleen dat is wel een beetje vroeg, hè, Arnoud? Om het daar nu al over te gaan hebben.
1: Dat snap ik. We gaan het hebben over spelletjes spelen. Want Nederland heeft een nieuwe kampioen. Dat is namelijk Maartje van der Meer uit Delft. Die is namelijk wereldkampioen puzzelen.
0: Maar dat is geen spelletje. Ja, zo vervelend ben ik dan ook wel weer, toch? Ja.
1: Ja, goed, oké. Okay. Jij is dat geen spelletje?
0: Nee, maar kijk, met een spelletje, bijvoorbeeld met Monopoly of zo, of ganzenbord, dan heb je duidelijk één winnaar en de rest is verliezer. Maar als je normaal gesproken puzzelt, gewoon in de huiskamer, dan ga ik ervan uit dat iedereen gewoon meepuzzelt, toch? Dat
1: is... Ja, maar wacht nou even. Dit was een wereldkampioenschap puzzelen in Spanje. En dan moesten dus heel veel mensen tegen elkaar puzzelen. En de bedoeling was, wie het snelste zijn puzzel af had, die werd dus wereldkampioen. Nou, het ging om het zo snel mogelijk in elkaar zetten van een puzzel van 500 stukjes. Nou, dat is flink wat, hè, 500 stukjes.
0: Dan ben je wel even bezig, ja.
1: Ja. Nou, is Maartje kampioen geworden, dus dat deed ze snel. Jij mag even raden in hoeveel tijd ze die puzzel in elkaar heeft. 500 stukjes. Ik ben er wel een halve dag mee bezig.
0: Ik wou het zeggen, ik heb het ook wel eens gedaan, maar ik heb altijd wel hulp nodig van andere mensen. Even denken, hoor. Uurtje?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat staat niet bij het bericht. Hoe lang ze erover heeft gedaan.
0: Oh nee, wat een cliffhanger is dit nou ineens.
1: Ja, dat moet ik even opzoeken. Nou, ze was anderhalve minuut sneller dan nummer 2.
0: Oeh, dat scheelt niet veel.
1: Maar hoe lang... Ja, dat is een beetje stom inderdaad. Ik zat het even niet goed op te letten. Oh. Maar goed, Maartje van der Meer...

0: Dat waren de meiden van K3 op Hallo Kids Radio.
1: Ja, zeker, zeker. Nee, ik wou nog even terugkomen op het nieuwtje van net, Marjoni. Want we hadden het over een wereldkampioenschap puzzelen. Nou, Maaike die werd wereldkampioen. Deed ze razendsnel. Ik moet nog even achterhalen hoe lang ze daarover deed, maar dat hoor je zo. Maar er was in Polen tegelijkertijd ook een heel gekke kampioenschap, namelijk het Europees kampioenschap trambesturen.
0: Oh, dat is weer heel wat anders dan het puzzelen. Aha.
1: Ja, dus dan mochten trambestuurders uit heel Europa aan meedoen. En er zijn allemaal trams en die moesten ze allemaal kunstjes doen. Bijvoorbeeld twee trams die tegen elkaar aan het bowlen zijn. Ja, het is echt gewoon te gek voor woorden, maar het is toch echt zo.
0: En je kunt toch wel merken dat mensen af en toe niks te doen hebben, toch? Ik bedoel, dit is niet iets waarvan je denkt, nou, dit gaan we eens even doen.
1: Nee, dat ze denken, wat zullen we nou eens doen? Een kampioenschap trambesturen. Maar goed, dat vond ik nog leuk om even te vertellen. Daar gaan we nu snel door naar de platenkast.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de platenkast. Arnoud, vertel.
1: Nou, vertel. Liedjes van vroeger over dieren. En ik dacht, we blijven een beetje in Nederland. We gaan gewoon terug naar een beetje. Nou, de kinderliedjes. Er zijn veel liedjes gemaakt over dieren. Van een mug tot een olifant. En we komen vandaag nu uit bij het konijn.
0: Oh, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus.
1: Nou, zie je, daar ga je al. Dat had dus gekund. Nijntje had ook gekund. Ja. Ja, een liedje van Nijntje. Flappy van Joep van het Hek had ook gekund. Maar dat is even nog een beetje te vroeg.
0: Ja, dat gaat over kerst.
1: Ja. Ik kom uit bij de vrienden van Ernst, Bobby en de rest.
0: Oh ja, die hebben natuurlijk ook een hele hoop leuke liedjes gemaakt. Ja.
1: Zo, ja, nou zeg dat wel.
0: Ja.
1: Dat konijnenlied, dat gaan we nu laten horen. Ja, misschien heb je hem nog nooit gehoord. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè? Nou, hier zijn ze. Ernst, Bobby en de rest in de platenkast op Hallo Kids Radio.

0: Bruno Mars is niet meer weg te denken hier bij Hallo Kids Radio. Want hij maakt hartstikke veel goede muziek. En die hoor je dan natuurlijk ook weer bij ons. Maar nu even niet. Nu moet Bruno Mars als het ware even op pauzen. Want het is tijd voor de prijsvraag.
1: Ja, het is tijd voor die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: En deze week maak je kans op iets superleuks.
2: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
0: Ja, dat is een superleuke animatiefilm. Als je even wil weten hoe de filmposter eruit ziet, moet je maar even kijken bij ons op de website. Daar zie je hem staan. Want Moppervis, ja, dat is een bijzondere vis. En die vis is niet de allergezelligste thuis. En die raakt op een gegeven moment dan ook nog zijn huis kwijt. Dus je zou denken, nou dat gaat dan nog meer mopperen. Valt uiteindelijk wel mee, omdat er iemand toch zegt, ah, maar dat is zielig. We gaan op zoek naar een nieuw huis. Komt goed.
1: Nou, tickets voor die film kun je dus winnen vanochtend al. Maar dan moet je wel even goed opletten. Marjoni gaat de dagelijkse prijsvraag nu stellen met een A, B en een C antwoord. Let's go, daar gaan we.
0: Let op, daar komt ie. Dat is een beetje een instinkervraag, dat moet ik er wel bij zeggen. De vraag van vandaag is, welke kleur heeft de oceaan? En als je natuurlijk water in een glas stopt, dan heeft het eigenlijk geen kleur. Maar als je ernaar kijkt, dan heeft het eigenlijk weer wel een kleur. Dus de vraag is, welke kleur heeft de oceaan? Is dat
1: A,
0: de kleur blauw? Of is dat
1: B,
0: de kleur roze? Of is dat
1: C,
0: de kleur groen? Dus welke kleur heeft de oceaan?
1: Nou, als je denkt, dat weet ik, stuur dan even een berichtje via de gratis app, als die op de telefoon staat, van papa of mama. Of anders via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en doe mee. Dus, dat is voor die tickets A, B of C.

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: toe.
1: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
2: Opstaan.
3: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
4: Zo, goedemorgen. Het is 7:04. De ochtendshow is in volle gang. Dit is opstaan op Hallo Kids Radio met Arnoud, dat ben ik. En dit is Mayoni.
1: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Misschien heb je de radio al een uurtje aanstaan. En dan denk je van, ja, maar waarom stellen ze zich nou nog een keer voor? Nou, dat komt omdat een hele hoop luisteraars misschien pas net wakker zijn.
4: Ja, precies. Dan heb je misschien helemaal gemist dat het vandaag officieel herfst is in Nederland.
1: Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik vind dat je het buiten nog niet heel erg merkt. Kijk, het is niet heel warm, maar als ik aan de herfst denk, denk ik aan wind, regen, bomen zonder blaadjes. Nou, dat valt eigenlijk allemaal wel mee.
4: Ja, dat valt mee. En sterker nog, het wordt lekker weer. Volgende week wordt het ook weer hartstikke mooi weer. Dus we gaan er voorlopig nog niks van merken. Maar we sluiten dus wel een beetje de zomer af. De zomer van 2026, oftewel de zomer van Oya Lele.
1: Ja.
4: Wat, noem eens iets, wat vond je het allerleukste deze zomer?
1: Nou ja, het was warm. Dat was sowieso even bijzonder. Want dat is volgens mij niet vaak gebeurd dat alle scholen ineens dicht gingen. In mijn tijd is dat nog nooit gebeurd namelijk. Dus daar was ik stiekem wel jaloers op.
4: Ja, precies.
1: Weet je, wij hebben hartstikke veel leuke dingen gedaan met de radio. Ik ben niet op vakantie geweest in de zomer. Maar goed, dat hoeft ook niet per se. Want het weer in Nederland was net zo lekker. Ik heb wel minder ijsjes gegeten, voor mijn gevoel, dit jaar.
4: Ja, dat snap ik wel. Ja, dat moeten we dan volgend jaar maar inhalen.
1: Ja.
4: Maar we hebben leuke dingen gedaan met Dikkie Dik. En we zijn op Ameland geweest. En we hebben op de campings gestaan, weet je nog? Toen was het zo heet. Och,
1: Ja, dan stonden we vlak bij het zwembad. Alle luisteraars die mochten erin en wij niet. Dat was wel een dingetje.
4: We gaan dus de herfst in. En we gaan het zo meteen over voetbal hebben. Want nog 2 dagen. En dan speelt het Nederlands elftal, aanstaande donderdag dus, met onze nieuwe bondscoach.
1: Oh, spannend.
4: Ja, zeg nou, die heeft al Nederlands geleerd.

0: Het is alweer een tijdje geleden, hè, dat dit liedje ineens helemaal viral ging. Omdat er iemand ging dansen op het podium. En die het liedje heel goed kende. En die kwam uit Nederland. Terwijl Zara Larsson daar helemaal niet vandaan komt. Terwijl, ja, eigenlijk was dat sowieso ook alweer bijzonder. Want het liedje zelf is volgens mij al 10 jaar oud. 12 jaar oud. Volgens mij komt het uit 2014. Zo rond die koers. En nog zijn er een hele hoop kinderen. Overal waar je hem aanzet, gaan ze meteen spontaan een dansje doen. Is toch leuk?
1: Ja. Toch dankzij dat Nederlandse meisje die toen het podium op klom in Amsterdam. En daardoor werd het weer een groot hit. En op datzelfde podium heb ik Zara Larsson een jaar of 6-7 geleden gezien.
0: Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, zeker.
0: Oh.
1: Ja, die gaat ook al een tijdje mee natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, dat weet ik ook wel. Maar ik bedoel meer van, ik wist niet dat jij ooit Zara Larsson in het echt had gezien.
1: Zeker, ja.
0: Ja, het lijstje wordt steeds langer wat dat betreft. Jij bent meer een concertganger dan dat ik ben. Ik ga dan inderdaad dan toch meer liever naar de musicals en zo. Een beetje andere soort muziek.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dat is ook leuk. Dus ieder zo zijn smaken. Ja. Ja, Stevie Wonder. Nou ja, daarover gesproken. Die komt in oktober naar Nederland. Maar ja, je weet hoe dat is gegaan. Hè? Alle kaartjes waren in 3 minuten uitverkocht.
0: Ja, dus daarvan zei je, die heb ik niet. Toch?
1: Nee, uiteraard niet. Nee.
0: Zou dat dan nog ergens op, weet ik veel, Marktplaats of zo staan?
1: Ja, vast. Maar dat ga ik niet doen. Dan ga ik veel te veel betalen. Dus,
0: Ja, dat is waar. Ja, misschien, je weet het niet. Hè? Misschien hebben ze gewoon een stiekem een Netflix deal. Of met Videoland of wat dan ook. En dat ze daar gewoon dat allemaal gaan zitten filmen. Want ik bedoel, die meneer is ook al op leeftijd. Het zou zonde zijn als ze daar geen filmpjes van maken. Toch? Zou je denken?
1: Ja, dat is zo. Hey, het is bijna 7:15. En muziek is leuk. Maar eten ook.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ik heb een ontbijttip. En dat heeft deze week alles... Of deze week, alleen vandaag. Heeft alles te maken met een stroopwafel.
1: Oh, lekker. Een stroopwafel is typisch Nederlands, hè?
0: Ja. Alleen het enige is wel zo, zeg maar, van een stroopwafel... is dat die niet super gezond is.
1: Nee, vanwege de suiker en de stroop die erin zit, bedoel je?
0: Ja. Maar goed, aan de andere kant, het is wel lekker. Toch, dat is het belangrijkst.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd.
0: Wat gaan we vandaag maken? We gaan maken... havermout heb je vast wel eens gehad. Maar we gaan eigenlijk als het ware een soort havermoutpapje maken... wat smaakt naar een stroopwafel. Misschien een beetje een gek idee wat ik nu zeg, maar dat gaan we wel proberen. Dus wat heb je nodig? Je hebt nodig havermout. Dat lijkt me vrij duidelijk, want anders kan je geen havermout maken. Je hebt nodig een beetje melk. En je hebt nodig of karamelsaus. Dat kan natuurlijk. Je kan ook zelf karamel maken in de pan. Dat is wel wat moeilijker. Ik heb het wel eens geprobeerd. Maar ja, karamel is eigenlijk, Arnoud, hoe leg je dat uit? Een soort van verbrande suiker, toch? Zo...
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, en het is toch eigenlijk een gek idee als je dus eerst in de keuken iets gaat maken... wat dus eerst moet aanbranden om het daarna te kunnen eten. Dat hoor je niet vaak.
1: Dus, nee, dat klopt, ja.
0: Dus ja, je mag hem zelf maken, de karamel. Maar ja, ik zou in dit geval toch denken van kijk of je iets van karamelsaus kan halen. Misschien dat je dat dan vandaag niet in huis hebt, maar dat je dat morgen even haalt in de supermarkt of zo. En je hebt natuurlijk nodig stroopwafels, want die mag je in hele kleine stukjes gaan snijden. Als eerste ga je gewoon beginnen met hoe je de havermout gewoon maakt, zoals altijd eigenlijk. Hè? Dus de melk erin, de havermout erin, die even zorgen dat die een beetje goed gaat koken. Dan doe je daar voorzichtig al een beetje, met nadruk op een beetje, karamelsaus doorheen. Want karamel kan best wel sterk zijn van smaak. Dus als je er te veel in doet, kan je het er niet meer uithalen. Dus een klein beetje, doe je goed roeren. Dan krijgt het, als het goed is, een beetje een lichtbruine kleur. Want dat is natuurlijk de kleur van karamel. Dat doe je even goed door elkaar, husselen in de pan. En als dan op een gegeven moment de havermout goed genoeg de melk heeft opgenomen... dan is het warme gedeelte al klaar. Nou, dan schep je dat in een kommetje. Dan doe je daar nog een beetje extra karamelsaus overheen als je dat lekker vindt. En dan gaan we die stroopwafel, een grote of misschien een kleine... hangt er vanaf wat je in huis hebt, die gaan we in hele kleine stukjes snijden. Maar echt in hele kleine stukjes, want die ga je er als laatste... als het ware nog een beetje doorheen vouwen... Dus als je dan die kleine stukjes hebt, dan doe je die bovenop je bordje leggen of je bakje leggen. Dan vouw je met een lepel die stukjes stroopwafel er doorheen. En dan is je havermout stroopwafel klaar.
1: Oh, nou, Ik zou zeggen aan de dag.
0: Ja, toch? Ja, het klinkt hartstikke lekker. Niet heel gezond, maar je moet af en toe een dag hebben dat je gewoon even lekker mag vals spelen, toch? Vind ik wel.

0: dat was dus K3 en inderdaad de zomer van 2026. Want ja, die was wel warm zeg. Zo hé. Hartstikke warm.
1: Ja, dat heb ik al vaker gezegd. We gaan dit herinneren als de zomer van... De zomer van Oja Lele.
0: Ja,
1: van
0: dat liedje.
1: Dus, want die zongen weer over de zomer van 2003. En dat was ook een hele hete zomer, net als deze zomer.
0: Ja, maar goed. Muziek draaien we natuurlijk op Hallo Kids Radio. Maar ook belangrijk nieuws, dat melden we af en toe ook.
1: Nou zeker, we gaan het hebben over de verkiezing speelgoed van het jaar. Want dat is natuurlijk altijd wel een ding. Elk jaar dan wordt het beste en het leukste speelgoed beloond met een hele mooie prijs. Mm-hmm. Dan krijg je namelijk gewoon een sticker als het ware van nou ja, dit is het beste van dit jaar. En dan heb je een vakjury. Nou, die hebben natuurlijk heel veel verstand van hoe je dat doet. Maar je hebt ook nog een kinderjury en dat ben jij thuis.
0: Ja, want de publieksprijs die wordt binnenkort uitgereikt. En waarom hebben we het er nu over? Nou, de deadline van het stemmen is bijna. Dat is namelijk vrijdag 25 september. Dus je hebt nog maar een paar dagen om te stemmen op jouw favoriet.
1: Nou, superleuk. En dan kun je dus kiezen hè, tussen verschillende categorieën. Om het een beetje makkelijker en overzichtelijker te maken. Mm-hmm. Dan heb je bijvoorbeeld de categorie baby en peuter. Ja. Je hebt de categorie bouw en constructie. Nou, dat is meer in de hoek, denk ik, van Lego en zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja klopt.
1: Dan heb je educatief. Dat is spelletjes om nou, waarbij je nog wat kan leren. Dan heb je de kennis- en strategiespellen.
0: Dat is toch wel weer moeilijker dan, ja.
1: Wat moeilijker inderdaad. Ja. Dan heb je ook poppen en knuffels. Ook heel leuk. Creatief. Knutsel en creatief. En even kijken. Wat hebben we dan nog meer?
0: De voertuigen.
1: Ja, dat is ook een hele leuke. En elektronica. Oh ja.
0: Ja, is ook belangrijk natuurlijk. Dus ik ben benieuwd, als je nog niet gestemd hebt, is dat toch eigenlijk wel belangrijk? Want ja, alle spelfabrikanten en speelgoedfabrikanten willen graag weten wat jij nou het allerbeste speelgoed vindt. Dus Arnoud, voor iedereen die nog niet gestemd heeft, waar moeten ze precies naartoe?
1: Nou, ik ga het even vertellen. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is speelgoedvanhetjaar.nl. Dus speelgoedvanhetjaar.nl. Daar vind je het wel. En daar kun je mooi stemmen. Maar doe dat wel snel, want vrijdag is de laatste dag.

0: Nou hebben de Zoete Zusjes al meerdere liedjes gemaakt. Maar Arnoud, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ja, ik vind deze toch eigenlijk wel het leukst. Die kan het leukste meezingen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou goed, ik kan het minder dan dat zij kunnen. Maar ja, ik vind deze wel de leukste.
1: Ja, wat een show bij Hallo Kids Radio. Zometeen gaan we zingen voor de jarigen. Maar ik heb even spectaculair nieuws trouwens.
0: Oh, oh, oh.
1: Maar zeker voor alle papa's en mama's.
0: Nou.
1: Maar ook voor jou, zeg maar. Hè, in de leeftijd waar jij in zit. Want sinds 12 uur vannacht hebben we er een nieuw sociaal... Ja, hoe zeg je dat? Een nieuw sociaal medium bij. Maar dat is een oude bekende. Want Hives is terug.
0: Hè? Hives is terug? Dat was toch een spelletjesplatform geworden?
1: Nou, nee.
0: Nou ja,
1: nee, Hives was eigenlijk... Nou, iedereen gebruikte Hives. Het komt ook uit Nederland. En ja, wat kon je daar doen? Daar kon je berichtjes plaatsen. Je kon een fotootje doen. En gewoon heel eenvoudig was het eigenlijk. Maar wel superleuk. Nou, tegenwoordig hebben we Instagram en Facebook.
0: Ja.
1: Waarbij je eigenlijk overladen wordt door allerlei berichten... die je misschien helemaal niet zou willen zien. En nou, het heeft een hele tijd niet bestaan, 13 jaar. En ze hebben het vannacht gelanceerd.
0: Oh.
1: Want ze denken dat Nederlanders wel weer toe zijn aan gewoon een eenvoudig platform. Waarbij je gewoon kunt krabbelen. Waarbij je kunt een fotootje kunt plaatsen. Eigenlijk meer niet. En de dansende banaan, wie kent hem niet, die is ook weer terug.
0: Ja, die was natuurlijk hartstikke bekend geworden door Hives. Ja, ja, ja.
1: Nou. Ik heb mezelf, er zitten nu pas, even kijken, de teller staat op 2200 mensen die zich nu al hebben ingeschreven. Ik zit er ook bij en ik heb jou al even uitgenodigd.
0: Ja, vind ik toch bijzonder, hè? Want je hebt dus geen Facebook, want daarvan zeg je, ja, dat doe ik niet. Maar dit doe je dan wel, dat snap ik dan weer niet.
1: Ja, maar dit is dan wel leuk, zeg maar, omdat het gewoon bijna ouderwets is. Maar mensen willen weer een beetje terug naar gewoon eenvoud, hè, zo zeg je dat. Geen gedoe. En we moeten het maar eens proberen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Nou, terwijl er dus nu allemaal papa's en mama's supersnel...
1: Ja,
0: die huisdingen aan het invullen zijn. Gaan wij alvast eventjes zingen voor iedereen die vandaag jarig zijn. Want het zijn er een hoop op onze verjaardagskalender. Zijn wel relatief zien wat ouder, maar dat maakt niet uit. 22 september is een mooie dag om jarig te zijn. Want, ik ga eens even het lijstje opnoemen. Wij weten namelijk dat Leon vandaag jarig is. Leon is vandaag 11 jaar geworden. Ik weet ook dat Sophie vandaag jarig is. Sophie is vandaag 9 geworden. Ik weet dat Mats vandaag jarig is. Die is vandaag alweer 10 geworden. En Dex, dat is de jongste, die is vandaag 5.
1: Nou, leuk. Van harte gefeliciteerd. We hebben ook nog een bekende zangeres die jarig is.
0: Oh.
1: Dat is Sanne Hans. En Sanne Hans, die zit dan weer in de band Miss Montreal. En Sanne is vandaag 42 geworden.
0: Kijk eens aan. Dus een mooie leeftijd voor iedereen die vandaag jarig is. Dus dat kan maar één ding betekenen. We moeten even gaan zingen met dit bekende liedje.

0: ik die van jou.
1: De nieuwste van Emma Heesters hier op Hallo Kids Radio. Arnoud, we moeten nog even de prijsvraag herhalen.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Ben je allemaal doen?
2: Ja, daar schiet opeens allemaal muziek aan. Dat is ook gek zeg, ik krijg het helemaal niet uit zeg. Nou, ja, ik was nieuwe liedjes aan het doorluisteren.
1: Ja, maar dat doe je toch niet in de uitzending?
2: Nee, dat snap ik op zich
1: wel. En dit is trouwens niet nieuw, dit klonk heel oud.
2: Dat zou zomaar kunnen. We gaan het hebben over de prijsvraag, want deze week kun je tickets winnen voor een hele leuke film. Maar ik ga niet vertellen wat het is, dat hoor je nu.
3: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
1: Ja, en Moppervis is een hele leuke animatiefilm. Komt binnenkort in de bioscoop. En jij kan daar dus de allereerste tickets voor winnen. Goed om te weten trouwens, want die vraag kreeg ik al van iemand. Vorige week hadden we ook bioscoopkaartjes weggegeven. Maar dat was van een echte Halloweenvis. Of, van een Halloweenvis. Halloweenfilm. Zo moet ik het zeggen. Deze Moppervisfilm gaat dus niet over Halloween. Hè. Dat is gewoon een hele leuke animatiefilm waar je naartoe kan.
2: Nou, en als je denkt, ja, maar die bioscoopkaartjes zou ik wel willen winnen. Dat kan, maar dan moet je wel meedoen. En Mayoni heeft voor vandaag ook weer een hele leuke vraag bedacht. En die komt nu, dus let goed op.
1: Oké, komt-ie. Het gaat namelijk vandaag over de oceaan. De vraag is, welke kleur heeft de oceaan? Dus dat heel veel water, hè, wat je op de wereld hebt. Welke kleur heeft de oceaan? Is dat
2: A,
1: de kleur blauw? Of is dat
2: B,
1: de kleur roze? Of is dat
2: C,
1: de kleur groen? Dus welke kleur heeft de oceaan? En dan vooral natuurlijk als je ernaar kijkt. Hè. Kijk, als je een schepje water uit de zee haalt. Ja, dan kan je er eigenlijk gewoon doorheen kijken. Dan heeft hij geen kleur. Maar wel dus als je naar het water kijkt. Nog één keer dus de vraag aan welke kleur heeft de oceaan? Is dat A, de kleur blauw? B, de kleur roze? Of C, de kleur groen?
2: Nou, als je weet wat het goede antwoord is, dan kun je meedoen via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en doe mee. Of speel mee via onze gratis app, dat kan ook.
1: Ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je je naam invult, je telefoonnummer en je goede antwoord. Want we willen over een kleine 10 minuten al iemand gaan bellen.
3: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.

0: Ja, ik dacht als we dan toch bioscoopkaartjes weggeven voor de film Moppervis, dan moeten we even K3 draaien met dat hele bekende visliedje.
1: Ja, dat is er natuurlijk maar eentje. Ja. Dus, en die hoor je inderdaad bij ons bij Hallo Kids Radio. Net als het laatste nieuws. Nou, donderdag dan speelt het Nederlands elftal de eerstvolgende wedstrijd. We hebben natuurlijk een nieuwe bondscoach. Mm-hmm. Xavi, maar eigenlijk moet je zeggen Xavi. Xavi.
0: Sorry, hè? Maar je schrijft toch met een X?
1: Ja, maar het komt uit Spanje. Dus,
0: oh, oké. Okay.
1: Xavi. En die heeft er zin in, net als de spelers. En we moeten natuurlijk maar zien hoe dat gaat. Donderdag moet ze meteen tegen Duitsland spelen. Dus dat is een spannende wedstrijd.
0: Ja,
1: met ook daar een nieuwe bondscoach. Oh. Dus die kennen elkaar natuurlijk weer. En er werd natuurlijk van alles gevraagd aan deze nieuwe bondscoach van Nederland tijdens de persconferentie. Zo ook, vond ik wel een leuke vraag. Gaat u ook het volkslied leren? Want in het volkslied, Xavi komt natuurlijk uit Spanje. En daar gaat het over de koning van Hispanje. Heb ik altijd geëerd. Ja, dat vindt hij natuurlijk wel heel grappig.
0: Ja.
1: Dus luister even mee.
2: Are you planning to learn our national anthem?
3: Yeah, I will try. Yeah. I promised to Mariana, but still early, you know. Yeah. Let's see.
1: Ja. Dus let's see. Mariana is trouwens de grote baas van de KNVB. En daar heeft hij het aan beloofd. Dus,
0: ja, vind ik wel netjes dan. Ja,
1: donderdag dat volkslied gewoon meezingen. Dus het ziet er allemaal goed uit. En ja, iedereen is toch wel even benieuwd wat dat dan gaat worden natuurlijk donderdag.
0: Ja, want even een vraagje. Is dit dan de eerste bondscoach ooit die we gehad hebben uit een ander land?
1: Nou, dat is een goede vraag. Er is er ooit eentje geweest die kwam uit Duitsland of uit Oostenrijk. Dat was Ernst Happel.
0: Dus hij is niet de eerste? Oké.
1: Nee, volgens mij is hij niet de eerste, maar hopelijk wel de beste.
0: Ja, dat hoop ik ook.

0: even een kort liedje van Monique Smit voordat we naar de platenkast gaan. Want de platenkast, ja, dat is meestal wel oude muziek. Dus ik ben benieuwd, Arnoud, wat je hebt uitgekozen.
1: De platenkast van Arnoud.
2: Wat ik heb uitgekozen. Nou ja, een liedje over dieren, want dat was het thema deze week. Mm. En ik heb een hele lijst met liedjes voor mijn neus. Van de Fabeltjeskrant tot aan een liedje over een koala.
0: Ja. Nou, dit is meer voor iedereen die even wil helpen. Kijk, liedjes over dieren zijn natuurlijk ook heel veel gemaakt in het Engels. Maar je zei gisteren, ja, dat wil ik even een keer niet. Ik wil even een Nederlandse week deze week.
2: Ja, vind ik ook. Ja, en ik zit ook net te denken, Bamboo Bill heeft dat hele leuke liedje over de capybara. Nou, die zou ook nog kunnen. Mm. Maar ik heb er nu eentje uitgekozen van een artiest, die vind ik leuk. Jeroen Schipper, bekend van natuurlijk De Banaan. Nou, we hadden het net al even over de dansende banaan van Hives. Voor iedereen die thuis luistert, ik zit dus op Hives. Hè, dus dan kun je dus me uitnodigen of je kan even kijken. Ik zit er onder mijn naam DJ Arnoud. Maar goed, de banaan doen we even niet. We gaan swingen als een kangaroo.
0: Oh, leuk. Ik zit even te denken, maar volgens mij is die toch ook gemaakt voor 1, 2, 3 zing. Jeroen Schipper heeft daar namelijk al meerdere liedjes voor gemaakt. Net zoals die van de banaan.
2: Oh, ja, dat klopt. Dat is 1, 2, 3 zing. Swingen als een kangaroo. Nou, je kan je daar alles bij voorstellen, denk ik. Een kangaroo die kan vooral goed jumpen en springen. Dus dat gaan we doen. We gaan swingen als een kangaroo met Jeroen Schipper.

0: de leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Hallo,

0: Dat is de allernieuwste van Meadow Flow hier op Hallo Kids Radio. Ja, het is leuk hè. Het is al haar derde grote hit. Of tenminste.
1: Nou, ja.
0: Hij is pas een paar dagen oud, dus het is nog niet helemaal een officieel grote hit. Daar moeten we eigenlijk nog even voor zorgen. Zo is het eigenlijk meer, toch?
1: Ja, maar goed, bij ons wel, want we swingen de padden uit.
0: Absoluut.
1: En ja, kijk, als je natuurlijk meer liedjes hebt, dan kun je ook makkelijker een optreden geven. Hè? Want dan staat ze ergens op een podium en dan heeft ze dat liedje en dat liedje en dat liedje. Dus dat is leuk. Ze gaat goed.
0: Ja, volgens mij ook. Dus ik hoop dat ze gewoon lekker lang doorgaat. Net zoals Luna Sabella. Die is natuurlijk ook bekend geworden door het Junior Songfestival. En die treedt nog steeds overal op. Zeg, Arnoud, we kunnen het nog heel lang hebben over allerlei leuke optredens waar je naartoe kan. Maar eigenlijk willen we dat iedereen nu even in de buurt van de telefoon gaat zitten. Toch?
1: Ja, want wij gaan bellen. Want we gaan tickets weggeven voor de film De Moppervis. En wie weet, als je hebt meegedaan, gaat zometeen bij jou thuis de telefoon over. Let op.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn. Want ik zou het gezellig vinden om iemand even aan de telefoon te hebben. Dus heb je meegedaan, kom dan even in de buurt. Gisteren hadden we een winnaar, daar lag de telefoon van beneden. En de papa en de winnares waren boven, dus die moesten supersnel naar beneden rennen bij de trap. Ging net goed toen. Ik ben benieuwd of dat vandaag weer het geval is.
2: Goedendag.
0: Oei.
2: Dit is...
0: Oh jee, dat had ik niet moeten zeggen. Dan is het dus wel hetzelfde probleem. Oh jee.
1: Ja. Als je nou hebt... er is wel eens gevraagd, kunnen jullie de prijs nog niet eerder doen dat je eerder gaat bellen? Want het is net een beetje spitsuur thuis, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Kinderen naar school en alles, maar ja, als we het te vroeg doen, dan slaapt nog iedereen.
0: Ja, dat krijgen we dan natuurlijk ook wel weer. Maar goed, hopelijk dat poging 2 helpt. Dat wat gisteren hielp het ook, toen hebben we de tweede keer gebeld, toen kregen we wel iemand aan de telefoon.
2: Goedendag.
0: Oei. Dat gaat niet worden.
1: Nou, dan gaan wij even afwachten of we zometeen worden teruggebeld. Maar Marjoni, we gaan de winnaar of wel vast bekendmaken. Dat mag jij gaan doen.
0: Ja, dat is wel zo leuk inderdaad. Want dan voor hetzelfde geld heb je namelijk de radio aanstaan. Is de telefoon in de buurt. Maar hoor je dus wel dat je nu gewonnen hebt. Want voordat ik ga vertellen wie wij proberen te bellen, ga ik natuurlijk eerst eventjes de prijsvraag nog een keer vertellen op de radio. Zodat iedereen kan controleren of we het allemaal wel goed hadden. Want ja, er waren een paar mensen die zeiden, ja, maar eigenlijk klopt het antwoord niet. Daar klopt het antwoord. Is eigenlijk enigszins doorzichtig. Maar in onze ABC-vraag was de vraag, welke kleur heeft de oceaan? A, blauw. B, roze. Of C, groen. Arnoud?
1: Ja, nou, jij mag het antwoord geven.
0: Oh, ja, de kleur van de oceaan is blauw. Ja. Alleen, ja.
1: Ja, is niet helemaal waar natuurlijk, hè. Ik snap de verwarring.
0: Ja, dus er waren een paar mensen die zeiden, ja, nee, maar vandaag doe ik niet mee, want het kan alles zijn.
1: Ja, nou eigenlijk heeft water geen kleur. En ik ga het heel ingewikkeld maken. Want de zee, de oceaan, kan ook groen zijn. Het is namelijk de weerspiegeling die je ziet.
0: Ja, maar in dit geval keuren we toch even blauw goed. Want anders dan heb ik nou geen winnaar. Ja, dat vind ik niet eerlijk. Nee, dat is zo, toch?
1: Nee.
0: Ja, nou goed. We probeerden namelijk Jonas te bellen. Jonas die woont in Helmond. En Jonas is 10 jaar. Dus Jonas, ik hoop dat je dit hoort op de radio. Want dat betekent dat we jou naar de film mogen sturen. Naar de film Moppervis. Dus ik zal straks even met je contact opnemen. Hopelijk dat je dan nog eventjes terug kan bellen. Want anders weten we niet waar we de kaartjes naartoe moeten sturen. Dat wordt ook zo lastig. Ik denk dat ze namelijk in Helmond wel een bioscoop hebben. Gok ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, nou, ik
1: heb het nog even opgezocht. De zee is inderdaad vaak blauw van kleur.
0: Ja.
1: Terwijl water dat niet is. Hè. Water is gewoon doorzichtig. Maar dat heeft natuurlijk met de weerspiegeling te maken.
0: Ja.
1: Maar als je aan de Noordzee staat. Stel je gaat naar het strand van Scheveningen. Dan is het helemaal niet blauw. Maar dat komt omdat daar heel veel zand is. Dus dat eerste stuk is heel veel zand. En dan is die weerkaatsing ook niet zo goed.
0: Dan zit ik even te denken. Dan was eigenlijk dus deze prijsvraag vandaag te moeilijk. Dan moet hij dus morgen makkelijker.
1: Ja, dat is zo. Nou goed, leuk dat er in ieder geval ook wordt gereageerd op de vragen te moeilijk zijn. Hè?
0: Ja.
1: dat kan natuurlijk.
0: Ja.
1: We gaan er even over nadenken. Komen morgen met een hele strakke vraag die gewoon helemaal klopt.

0: ondertussen door met de bingo molen. Ik ben benieuwd wat er uitkomt, want er zijn zoveel liedjes van Kinderen voor Kinderen die we nog niet gedraaid hebben. Dus het zou wel leuk zijn als we nou weer zo'n liedje hebben. Dat we niet eentje hebben van we denken, oh ja, die heeft al een keer eerder in de bingo molen gezeten. Want die zitten er namelijk ook op de lijst.
1: Nou, dat kan natuurlijk, hè. Dus ja, we gaan een slinger geven, Marjolie. Welke gaat het?
0: Hoppakee. Okay. Arnoud, let op. Nummer 16.
1: Nummer 16, ja, even kijken. 16. Ik geef even de lijst aan jou. Ik kan niet goed lezen. Kun je het even zien?
0: Jij moet echt vaker je bril meenemen naar de radio. Ik hoor dit steeds vaker, dat je zegt, ik kan het niet lezen.
1: Oké. Nou goed, maar...
0: ik zal het voorlezen. Het gaat namelijk, even kijken, nummertje 16. Oh, dat moet wel de goede voorlezen. Ik wilde bijna per ongeluk nummer 17 voorlezen. Nummer 16 is het liedje Drummen in een Band. We hebben wel eens een liedje gehad, maar dat was volgens mij een ander liedje. Over drummen.
1: Nou, dus, we gaan hem aanzetten, Marjolie.
0: Oh, kijk, dat is heel concert, joh.
1: Oh ja, inderdaad, ik hoor het.
0: Drummen in de Band, komt-ie!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou, het is even kijken. Het is 7:50. We moeten opschieten, want zometeen is het al tijd voor het naar schoolalarm. Dat doen we altijd om 7:45. Dus we waren een beetje laat, maar dat maakt helemaal niks uit. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio met Arnoud en Mayoni.
0: Ja, inmiddels hebben we trouwens wel bericht gehad van Jonas. Hij heeft het gehoord op de radio. Alleen, ja, wat was het probleem? Hij had meegedaan met het telefoonnummer van papa. Maar papa was al naar het werk. Ja.
2: Ah, oké.
0: Ja, dus ik heb inmiddels een mailtje ontvangen dat Jonas gehoord heeft dat hij gewonnen heeft. Dat hij het op de radio gehoord heeft. En mama heeft inmiddels ook al het adres doorgestuurd. Dus dat is toch fijn dat we op die manier dat dan toch iemand kunnen laten winnen, hè?
2: Ja, goed zo. Dan hebben we nog plek voor één liedje. Stel nou voor dat je naar school wil en je denkt, ja, maar dat liedje moet ik nou even horen. Dat moeten ze aanzetten. Dan is dit het moment. Stuur dat nu even door via de mail of via de app. Zet papa of mama even aan het werk. Dat kan best, toch?
0: Jawel, maar dan moet je wel snel zijn, want zoveel seconden hebben we niet meer om het in te sturen.
2: Dat is helemaal waar. Dat dus.
0: Niks meer? Geen weerberichten? De start van de herfst? Ik verwacht dan toch wel een beetje storm vandaag. Eerste dag van de herfst.
2: Valt volgens mij wel mee. Oh. Het wordt lekker weer 18 tot 20 graden.
0: Ja, oké, dat is niet echt de start van de herfst weer dan.
2: Nee, precies.
0: Maar ik zou voor de zekerheid, als ik dit zo hoor, toch wel een jas meenemen, want je weet nooit.
2: Nee, dat is wel waar. Het wordt ook wat frisser, dus ja.
0: Ja, nee, oké. Dan zou ik dus even zorgen dat je jas klaar ligt. Dat je je tas alvast hebt ingepakt. Dat je misschien nog even moet controleren of je de laatste dingen bij hebt in je gymtas. Want je zult zien. Hè, ik heb het een keer gehad toen gingen wij gymmen. Was weliswaar op de middelbare school. En toen was ik mijn gymschoenen vergeten. Dat was echt heel dom. En dan heb ik dus de hele uur op sokken gelopen. Dat vond iedereen vooral heel grappig. Ik iets minder.
2: Ja, dat snap ik. Nee, dat is niet lekker, nee.
0: Nee, daarom. Dus controleer of je alles bij je hebt. Hè? Want als we zo meteen naar school gaan sturen, dan kan dat niet meer.

0: Speciaal dus voor Nino. Toch even net zo op de valreep voordat we iedereen naar school gaan sturen. Want Arnold, je had het gezegd, hè? Nog één liedje en dan komt het alarm voorbij op de radio.
1: Ja, dat klopt. En dat is nu. Het is 7:15. Dus moet je naar school toe, dan moet je even goed opletten. Want dan gaat nu het alarm klinken. En ik heb de megafoon erbij gepakt. Dat betekent dat ik kan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: Dat was muziek van Piet Piraat op Hallo Kids Radio. En Arnoud, jij vertelde net al even dat de start van de herfst toch echt wel vandaag is. Dus ik heb gevraagd aan Sprookjesboom, heb je nog een leuk verhaaltje over de herfst? En hij zei, die heb ik. Mooi, hè?
1: Nou, dat is toevallig. Ja. Op de dag dat de herfst is begonnen.
0: Ja, ik dacht dat is dan wel leuk. Want het zou toch gek zijn als hij zo'n verhaaltje gaat vertellen zo midden in de zomer over de herfst. Dat kan eigenlijk niet.
1: Zometeen is om 8:30 tussen alle leuke liedjes door een nieuw verhaal verteld door Sprookjesboom.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd het ineens herfst en was de heks boos.
1: Oranje, rood, bruin. Ach, ik erger me groen en geel.
2: Maar waarom dan?
1: Heksen hebben een hekel aan herfst.
2: Tja, de herfst is natuurlijk niet zo'n vrolijke tijd. Lelijk weer met storm en regen. Ja, daar worden de mensen somber van.
1: Onzin! Moet je al die kleurtjes zien? Oranje, rood, bruin, geel, groen. Hartstikke vrolijk juist.
2: Dan begrijp ik het niet.
1: Het is veel te vrolijk, vriend. Daar houden wij heksen niet van. Wij willen zwart. Geet zwart, roetzwart, pikzwart. Ah, daar worden wij somber van.
2: Luistert u dan naar mijn goede raad.
1: Niet nodig, niks nut. Ajus.
2: Maar wilt u dan niet weten hoe al die mooie kleuren op die blaadjes komen?
1: Dat doen de kaboutertjes zeker. Ja, laat me niet lachen. Hoepel toch met je goede raad.
2: Nou ja.
3: Je wilt blauwe verf, dat had je gedroomd.
4: Nee, inderdaad.
3: In de herfst hangen er toch helemaal geen blauwe blaadjes aan de bomen?
4: In Dromenland wel.
3: Hier, een pot beukennootjes bruin.
4: Maar wat moet ik dan verven?
3: Beukennootjes, natuurlijk.
4: Oh, ja.
2: Hallo, Ko. Gaat het goed?
3: Hartstikke goed. Alle kabouters zijn druk met de herfst. Als het zo doorgaat, zijn we precies voor de winter klaar.
2: Zo mag ik het horen.
5: Oh nee, vreselijk. Oh. Dit is het einde van de herfst.
3: Het einde van de herfst?
2: Ik ga wel even kijken.
5: Hoe moet dit ooit nog goed komen?
2: Hé, keukenkabouter, heb je goede raad nodig?
5: Ik denk het wel.
2: Wat is er?
5: Kijk zelf. Iemand heeft alle blaadjes zwart gemaakt. En het worden er steeds meer. Al ons werk voor niks.
2: Volgens mij weet ik wel wie dat aan het doen is.
1: Zwart moet het. Pikzwart, roetzwart, gitzwart. Daar en daar en daar. Ik word bijna vrolijk van die vieze verf. Zo, op naar de volgende. Daar heb je die gek met zo'n goed bedoelde goede raad. Nou, ik heb het al opgelost.
2: Toch niet?
1: Oh nee?
2: De blaadjes zijn nog niet helemaal goed zwart. Ze hebben nog allerlei vrolijke stippels.
1: Dat kan niet. Laat zien.
2: Kijk, daar zit rood. En daar is het geel.
1: Ik zie helemaal niks. Niks, niks, niks.
2: Misschien moet ik uw bril even poetsen.
1: Als je denkt dat dat helpt, alsjeblieft.
2: Het helpt zeker. Want als uw bril weer helemaal schoon is, dan kan u ook zien wat de kaboutertjes hebben gedaan.
1: De kaboutertjes?
2: Ja, omdat het niet helemaal goed gebeurd is, heb ik gevraagd of ze u mee willen helpen.
1: Oh ja?
2: En nu hebben ze met z'n allen het hele Sprookjesbos voor u zwart geverfd.
1: Echt waar?
2: Ja, en het is al bijna af.
1: Oh, dat wil ik zien. Waar is mijn bril?
2: Alsjeblieft. En, hoe vindt u het geworden?
1: Wauw, wat waanzinnig. Oh, helemaal zwart. Pikzwart. Roetzwart. Gitzwart. Tof, tips die kabouters.
2: Kom, Keu, we gaan. Neem jij die pot zwarte verf mee? Die gebruikt ze toch niet meer.
5: Ja.
0: Zo werd er toch nog herfst in het Sprookjesbos. Net als ieder jaar. Want dat is nu eenmaal de natuur. Daar kan zelfs een heks niets aan veranderen. Ook niet toen

0: muziek van Shakira Zoo op Hallo Kids Radio. En Arnoud, we willen iets nieuws laten horen. En volgens mij blijven we nog even in de top 40 muziek.
1: Nieuw, nieuw, nieuw!
0: Tenminste, jawel. Ja, kijk, hij is natuurlijk toch ook al inmiddels... Wat is hij? 18, 19? Hoe oud is Samuel Welt eigenlijk? Weet ik niet.
2: 20 is hij nu.
0: Oh, inmiddels al 20. Oh, zo. Dat gaat sneller dan
2: precies, ja. Ja. Nou, precies, daar gaan we het over hebben. Samuel Welten. En Mayoni is meester van de nieuwe muziek. Maar ik hoorde dit liedje. Ik denk, hé, dat is leuk. Een nieuw liedje van Samuel Welten. Een beetje anders dan zijn grote hit met de Maserati. En hij doet dit samen met Russo, oftewel Rutger van Eck.
0: Ja, ik wist dus nooit. Ik dacht altijd dat het gewoon zijn echte naam was. Russo. Had toch gekund? Ik bedoel.
2: Had gekund, ja. Maar dat is het niet. Nee, Rutger van Eck, dat is een Nederlandse DJ, rapper en YouTuber. En die is natuurlijk bekend van de liedjes die hij maakt voor de bankzitters.
0: Ja, daarom. Dus, maar goed. Leuke samenwerking volgens mij. We gaan hem laten horen op de radio. Samuel Welten staat natuurlijk altijd al een beetje bekend om de feestliedjes die hij maakt. Is dat nu ook weer zo?
2: Nou ja, het klinkt feestelijk. Het gaat ook over een trouwerij. Dat is de clip tenminste. We gaan luisteren. Ik vind het een leuk liedje. Ik hoop jij ook aan de andere kant van de radio. Samuel Welten, samen met Russo. En het liedje heet Niet schrikken. Boom!

0: sprookjesachtige muziek, ja, die hebben we ook. En ook als ze dus niet worden gezongen door de sprookjesbosbewoners. Want deze dames die wonen daar helemaal niet. Die wonen toch echt in een normaal huis. Dat waren namelijk de dames van Raak.
1: Oh ja, de dames van Raak, zeg. Ja. Oh ja, dat is met... welke liedjes hadden ze ook alweer? Even te denken, hoor.
0: Ja, doe maar.
1: Sprookjesbal.
0: Ja, net hoorde je Mijn Prins. Ja. Maar één stap, hippie Raak.
1: Ja, nou, ze hebben ook dat liedje met Sinterklaas.
0: Ja, alleen dat is wel een beetje vroeg, hè, Arnoud? Om daar nu al over te gaan hebben.
1: Dat snap ik. We gaan het hebben over spelletjes spelen. Want Nederland heeft een nieuwe kampioen. Dat is namelijk Maartje van der Meer uit Delft. Die is namelijk wereldkampioen puzzelen.
0: Maar dat is geen spelletje. Ja, zo vervelend ben ik dan ook wel weer, toch? Ja.
1: Ja, goed, oké. Jij is dat geen spelletje?
0: Nee, maar kijk, met een spelletje, bijvoorbeeld met Monopoly of zo, of ganzenbord, dan heb je duidelijk één winnaar en de rest is verliezer. Maar als je normaal gesproken puzzelt, gewoon in de huiskamer, dan ga ik ervan uit dat iedereen gewoon meepuzzelt, toch?
1: Maar wacht nou even. Dit was een wereldkampioenschap puzzelen in Spanje. En daar moesten dus heel veel mensen tegen elkaar puzzelen. En de bedoeling was, wie het snelste zijn puzzel af had, die werd dus wereldkampioen. Nou, het ging om het zo snel mogelijk in elkaar zetten van een puzzel van 500 stukjes. Nou, dat is flink wat, hè, 500 stukjes.
0: Nou, dan ben je wel even bezig, ja.
1: Ja. Nou, is Maartje kampioen geworden, dus dat deed ze snel. Jij mag even raden in hoeveel tijd ze die puzzel in elkaar heeft. 500 stukjes. Ik ben er wel een halve dag mee bezig.
0: Ik wou het zeggen, ik heb het ook wel eens gedaan, maar ik heb altijd wel hulp nodig van andere mensen. Even denken, hoor. Uurtje?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat staat niet bij het bericht, hoe lang ze erover heeft gedaan.
0: Oh nee, wat een cliffhanger is dit nou ineens.
1: Ja, dat moet ik even opzoeken. Nou, ze was anderhalve minuut sneller dan nummer 2.
0: Oeh, dat scheelt niet veel.
1: Maar hoe lang... Ja, dat is een beetje stom inderdaad. Ik zat het even niet, zat niet goed op te letten. Oh. Maar goed, Maartje van der Meer, van harte gefeliciteerd. Ik kom daar nog wel even op terug. Uit Delft dus wereldkampioen puzzelen. En ze won niet alleen een beker, maar ook nog 2000 eurotjes.

0: Vrolijke muziek van Hitkids. Ja, die hoor je ook bij ons. Want ja, ze klinken misschien wel hetzelfde als Kinderen voor Kinderen. Maar dat zijn ze toch niet, hoor. Ik denk dat ze van elkaar toch stiekem wel vinden dat ze concurrent zijn.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De Hitkids heb je. De Fitkids.
0: Ja, die heb je ook nog, inderdaad.
1: Je hebt de Kinderen voor Kinderen heb je natuurlijk.
0: Ja, je hebt ook nog Twist. Er zijn ook nog een hele hoop kinderen. Je hebt Pops, oh ja, dat zijn ook nog kinderen.
1: Ja, ja, ook nog, ja.
0: Ja, ja, je hebt nog Make Some Noise. Dat zijn ook nog kinderen. Dus wat dat betreft, het zijn er zoveel. Maar ja, aan de andere kant, ik snap het wel. Want ja, Kinderen voor Kinderen, daar kan niet iedereen in. Dat zou wat zijn. Nee, dat ze dan een koor hebben van 250 kinderen. Pas nooit een podium.
1: Precies. Nou, hey, zometeen tussen 9 en 10, dan kun je luisteren naar het peuteruurtje. Dat is elke dag, hè, tussen 9 en 10. En in het weekend een hele speciale, want dan hebben we Dirk Schelen om 9 uur. En om 9:30, meneer Kaasschaaf en mevrouw Suikerspin.
0: Ja, is ook altijd heel gezellig. Maar ja, aan de andere kant, het is nog geen weekend. Dus daar kan je nog niet naar luisteren. Maar wat er zometeen gaat gebeuren op de radio, daar dus wel naartoe. Arnoud, wij zijn er morgenochtend weer. Ja, wordt een leuke uitzending, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Dus nou, morgen weer luisteren en kans maken op die tickets voor de film Moppervis. Hoe leuk is dat?

0: spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, daar komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Lekker. Pasta shulka. Heel goed. En een beetje honing. Lekker.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

0: Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
1: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar was je.

0: Aidat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
2: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
3: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: jullie zijn heel leuk. Groetjes, Floor.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

0: meestal lang en gelukkig op ons eigen plekje. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen kwamen drie kabouters terug uit de verre vallei.
1: Volgend jaar gaan we de eekhoorns weer helpen beukennootjes te verzamelen.
2: Zeker. Wie heeft de kachel laten branden?
3: Zeg, puntmuts, vriendjes, wat is dat voor kabaal bij mijn huis?
2: Jouw huis? Wij wonen hier.
3: Van mijn huis lekt het dak en mijn kachel is kapot, dus nu woon ik hier. Anders kom ik de winter niet door.
2: Je weet best dat dit ons paddenstoelhuisje is.
3: Ik kom hier voorlopig niet uit. Kunnen jullie ondertussen met de kabouterknutselclub mijn dak en mijn kachel mooi repareren?
2: Wou je de hele tijd binnenblijven? Hoe kom je dan aan je eten?
3: Dat is waar. Brengen jullie me af en toe wat lekkers? En geen kabouterporties, hè? Ik moet er nog van groeien. 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken per dag. Dan wil ik over een tijdje misschien weer verhuizen. Is dat geen mooie afspraak?
4: Zullen we die kachel en dat dak maar gaan repareren?
2: Geen baardhaar op mijn kabouterkind die eraan denkt.
1: Juist.
2: Als hij wil dat we helpen, moet hij het gewoon vriendelijk vragen.
1: Precies.
2: Ik ga de wolf geen eten brengen. Ik ook niet. Of juist wel. Wat een goed idee. De wolf hoeft niet naar buiten. Wij houden hem juist binnen.
1: Huh?
2: Als mijn plan lukt, zal hij daarna nooit meer 1 wolvenpoot in ons huis zetten. Luister. We pakken een duim.
4: Wolf?
2: We maken een hele stapel pannenkoeken.
4: Eten!
3: Ah, de bakker bezorgd is toch aan huis.
2: Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind dat je best een keertje verwend mag worden. Niemand wil je vriend zijn. Je bent altijd alleen.
1: Ja, ik ben eigenlijk zo zielig.
3: Zet daar maar neer.
2: Okidoki. En niks tegen die andere kabouters zeggen, hè.
3: Okidoki.
0: 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Wat houden die kabouters zich toch altijd goed aan hun afspraken?
1: Psst. Wolf!
3: Huh?
1: Eten! Ik wil niet dat je honger hebt. Hier zijn je chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Maar mondje dicht tegen de anderen, hè?
3: Tuurlijk. Dit is te mooi om waar te zijn.
1: Of heeft iemand je vandaag al eten gebracht?
3: Nee. Je bent de enige die zo aardig is. Zet daar maar neer.
0: Dagenlang brachten de kabouters om de beurt taart en pannenkoeken naar de wolf. Die at alles op en werd natuurlijk veel te dik. Toen vroegen de kabouters of Roodkapje langs hun paddenstoelhuisje wilde huppelen.
5: In het bos wonen de kabouters, in het bos, in gezellige paddenstoelen.
3: Kijk eens wie we daar hebben.
5: Meneer de Wolf?
3: Ik was je bijna vergeten.
5: Bent u op visite bij de kabouters?
3: Zoiets, ja. Blijf even daar staan, dan kom ik je uitleggen hoe het zit. Na dagen van thuisbezorgde toetjes loopt het hoofdgerecht gewoon voorbij. Wat krijgen we nou? Ik ben toch zo ook binnengekomen, hè? Ik kan er niet meer uit. De deur is kleiner geworden.
2: Nee, jij bent dikker.
1: Eigen schuld. Hele dikke bult.
5: Ik denk dat je moet afvallen.
3: Afvallen? Ik zal van de honger omkomen.
1: Oh nee, we blijven je heus eten brengen.
3: Ja?
2: Ja, 1 wortel en 2 radijsjes per dag.
1: Echte kabouterporties.
0: Toen de wolf weer door de deur paste, rende hij met de staart tussen zijn benen terug naar zijn eigen huis. Als hij het netjes aan de kabouters had gevraagd, hadden ze hem vast geholpen met zijn kachel in het dak. Ooit zocht de draak ook een huis. Maar dat is weer een ander verhaal.

burf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck like a baboom, balaka boom chuck.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Naar het strand.
1: Oh, ja. Ja.
0: Het is een heerlijke warme zomerdag. Woezel en Pip gaan vandaag naar het strand. Pip is er al eens eerder geweest, maar voor Woezel is het de eerste keer.
1: Nog even doorrennen, Woezel. Dan zijn we bij de zee.
2: De zee, hè, Pip? Hoe ziet het hier eigenlijk uit?
1: Oh, Woezel, de zee is zo ver je kunt kijken, zo groot. En de zee is blauw, met grote golven. En er wonen grote vissen en andere dieren. En diep, Woezel, de zee is ook heel diep.
2: Nou, ik weet niet of ik wel durf te zwemmen, hoor. In zo'n grote, diepe zee.
1: Ah, wel nee, joh. Zwemmen is helemaal niet eng. Het is superleuk. Kom, we zijn er bijna. Weet jij wat het is, Woezel?
2: Een rare vogel.
1: Er zit een touwtje aan vast.
3: Zullen we er eens aan trekken?
2: Nou, ik weet niet of dat wel lukt. Wauw, Pip. Ik weet wat dat is. Dat is een zeeslinger.
1: Oh nee. Kom, we gaan hem pakken. Snel.
2: Ja, Pip. Pak hem. Pak hem dan. Pak hem. Wap.
1: Wap.
2: Wacht, Pip.
4: Waarom spring je niet lekker in het water, hondje? Wil je de zeeslinger niet vangen?
2: Ik kan niet zwemmen.
4: Oh, maar zwemmen is niet moeilijk. En je hebt toch je bandje om? Zal ik je helpen?
2: Ja.
4: Spring maar op mijn rug. Dan zwemmen we samen naar de zeeslinger. Goed zo, hondje. En nou trappelen met je pootjes en hou je hoofd boven water.
2: Ik kan zwemmen. Ik kan zwemmen. Ik kan zwemmen.

0: Hé, de zeeslinger is weg.
1: Kijk, Pip, die is voor jou. Mag je hebben.
0: Ah!
1: Jammer, hè, dat ik hem niet kon pakken. Maar ja, die zeeslinger kon ook zo goed vliegen.
0: Ja, maar jij kan nu wel supergoed zwemmen, hoor, Woezel.
1: Echt? Ja, goed, hè. En het was eigenlijk niet eens zo eng. Het was heel leuk en spannend. Zullen we morgen ook naar het strand gaan? Gaan we weer zwemmen?
0: Goed idee, Woezel.
2: En zo is deze spannende stranddag voorbij. Pip heeft een zeeslingerstrik en Woezel, die

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl. Via

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was al tijden slecht weer en iedereen had daar last van. Ook Assepoester vond het helemaal niet leuk.
1: Wat een weer! En net nu de prins op reis is. Als hij maar ergens schuilt. Ik vind het hier maar niks met al dat onweer. En zo helemaal alleen. En de open haard die is ook al uit. Oh, niet bang zijn, Assie. Het is alleen maar... een hele harde donder. Dit kan toch niemand leuk vinden?
2: Het regent en ik zing. Het regent en ik zing.
0: Ja, de draak vond de regen lekker fris op zijn warme rug. Maar hij was de enige.
3: Oh, wat een weer zeg. Het regent al dagen.
4: Ja,
5: we zitten nu nog wel droog.
3: Oh, doe dat maar droog. We hebben bijna geen emmers meer. En ik vind dat onweer ook echt helemaal niks.
5: Zaten we maar net als Assepoester in een lekker warm en droog paleis.
3: Ja.
6: Voor mijn tulpen is die regen fijn. Maar het mocht van mij best wat droger zijn.
7: Ja, en uw tapijt houdt mij wel even droog, maar het raakt al aardig doorweekt.
6: Ja, maar voor jouw lange nek is er in mijn huis helaas geen plek.
7: Er moet toch ergens een plekje zijn waar we wel kunnen schuilen.
8: Als je nog eens wat weet, zullen we even gaan wandelen. Het is zulk mooi weer. Bah, het giet al uren.
9: Ja, dat heb je nu al 10 keer gezegd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het regent?
8: En schuif eens een stukje op. Je vacht begint te stinken van de nattigheid.
9: Zeg, of jij zo fris ruikt. Het is ook niet eerlijk. Wij staan hier te verkleumen, terwijl Assepoester daar lekker warm en droog in haar kasteel zit. De bof komt.
1: En het blijft maar regenen. En ik heb het zo koud. Nog meer onweer. Oh nee, er wordt geklopt.
3: Kijk eens aan, ik zei het toch. Ruimte genoeg en geen gaten in het dak. We dachten, Assepoester vindt het vast wel leuk om wat gezelschap te hebben.
1: Ja. Leuk? Ik vind het geweldig. Kom binnen.
10: Ja, mooi. Ja, dat gaat goed.
3: Mooi.
1: Wie zou dat zijn?
6: Het weer is om te huilen. We zouden hier graag schuilen.
7: Maar als het niet uitkomt...
1: Ach, doe niet zo gek. Kom binnen. Tjonge, het lijkt wel spitsuur.
9: Hallo, wel edelgeachtbare prinses. We komen u met een bezoekje vereren.
8: En het liefst een beetje droog en warm.
9: Sst.
8: Ja, het is toch zo?
1: Ja, kijk, dat is een beetje het probleem.
3: Hoezo? Wat is er dan?
1: De open haard is uit. Het is hier wel droog, maar helemaal niet warm.
9: Nee, zeker niet. Dat voelde ik meteen al.
8: Sst, mond.
9: Wat?
3: Dat zeg je toch niet?
1: Nog meer bezoek? Gezellig.
9: Hé, ja.
11: Oh, dus hier is iedereen. Ik vond het al zo rustig in het Sprookjesbos.
1: Het is hier zo gezellig druk.
9: Nou en of.
1: Je merkt gelukkig helemaal niets meer van het onweer. Kom je ook schuilen?
11: Nee, laat mij maar lekker buiten in de regen. Kan ik een beetje stoom afblazen?
7: Prinses,
1: ja?
7: Ik heb wel een ideetje voor dat haardvuur. Draak, zou je ons 1 klein pleziertje willen doen?
0: Langnek legde uit dat de open haard van het kasteel uit was gegaan. En de draak wilde best het vuur wel even aansteken. Zo werd het toch nog lekker warm en droog in het kasteel van Assepoester. En omdat ze nu allemaal bij elkaar waren, hoefde niemand meer bang te zijn voor het onweer. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Per la musica.
1: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, zij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
1: En groetjes Vera.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.
2: All right.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Alles oké, okay, Piet Piraat?
1: Maar nee, Bertus, natuurlijk is niet alles oké. Okay. Onze vlag is stuk. Zo kan de scheve schuit toch niet verder varen, jongen.
2: En waarom niet? Het is toch maar gewoon een vlaggetje?
1: Nee, Bertus.
2: Een stom stukje stof?
1: Nee, Bertus.
0: Is die vlag dan zo belangrijk?
1: Nee, Bertus. Ja, ja, Bertus. Natuurlijk, jongen, een vlag is heel belangrijk. De gouden raad van Piet Piraat. Door het hijsen van uw vlag zeggen piraten op zee elkaar gedag.
0: Wow, dat wist ik niet. Maar het klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ah ja, want je kan toch moeilijk van het ene schip naar het andere schip hallo roepen, want dat zou niemand horen.
1: Helemaal juist, Bertus Bandiet.
3: De wereld van Studio 100.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: schippehoi piraatjes. Het is weer tijd voor een nieuwe les op de scheve school. Maar Bertus Bandiet is weer te laat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Zullen we hem samen roepen? Ik tel tot drie en dan roepen we heel luid Bertus Bandiet. Oké, maatjes, klaar? 1, 2, 3. Bertus Bandiet.
1: Schippehoi Piet-piraat. Hey, schippehoi bandietjes. Wat scheelt er, Piet-piraat?
0: Het is meester Piet. En jij, leerling Bertus, bent alweer te laat. En het is heel belangrijk om altijd op tijd te komen, jongen. De gouden raad van Piet-piraat. Een piraat komt nooit te laat.
1: Ja, sorry meester Piet, maar ik was de tijd gewoon een beetje uit het oog verloren.
0: Aha! Daar heb ik een oplossing voor.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
3: Hallo, wij zijn Milou en Rienske. Groetjes.
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo, we zien bij Marissa en Sara.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo! Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
3: De Dirk Schelen Show!
2: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Hé, hey, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei. Mwah.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: kleren van de keizer. Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
1: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
3: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
2: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
1: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
2: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
0: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
3: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
1: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè. Dat alleen...
2: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
3: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
0: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
1: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
2: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
4: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
1: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
2: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
0: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
3: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
0: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
2: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb je het al. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Oh, wat nu?
1: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
2: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
0: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
2: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
0: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
3: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eer. Ja. U bent precies op tijd.
4: Exact
3: op tijd. We zijn net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u uw keizerlijke hoogste hoogheid geen optocht met alles erop en eraan?
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motorie, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze nakie.
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
3: Hallo Kids Radio.
4: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Geert! In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

had een rover, zoals Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de armen gaan met al die ammunitie in je

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Sjoerd Show.
1: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Jij een staartje met een krul.
3: Jij hebt tanden zulke grote.
2: Jij kunt knorren en ik.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht, dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen, wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je daarbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af!
6: Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: Vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee op gerust van de bank.
0: Als

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: je oké, kalm aan.
1: Dit is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
1: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

okay. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens op.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: allebei.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: erop gaat. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja. Een feestje.
1: Meisjes.
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
4: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: taartjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.